0: Maar het jood.
1: Maar het jood. Maar het jood.
2: Radio Retrowelle. Meilensteine der Musikgeschichte.